on het Libbeslok. Din Libbeslok. Ik wil je net waai. Ik ga mijn klok wel ik zet. Op naar de toekomst.